0: Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio.
1: Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Dus vanaf 4 april de Groove Connection. Iedere zaterdagavond van 6 tot 8 op Meer Radio.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club To Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Ook bij tweede inbraak in brandweerkazerne Bad Oevedorp niets buitgemaakt en

0: tegenvaller voor KLM bij inzet van de nieuwe A350. Ook bij de tweede poging tot inbraak bij de Batuverdorpse brandweerkazerne vrijdagochtend is volgens de veiligheidsregio en de politie Noord-Holland niets buitgemaakt. In de grote deur van de kazerne was een raam ingegooid, net als bij de poging 2 weken eerder. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de Amsterdamse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Amsterdam-Nieuw-West 4 mannen aangehouden. Het is niet bekend of deze verdachten ook iets te maken hebben gehad met de pogingen tot inbraak in Batuverdorp en Halfweg. KLM kan de nieuwe Airbus A350 pas vanaf 9 oktober inzetten. Een paar weken later dan gepland, omdat de maatschappij het nieuwe paradepaardje van de vloot pas halverwege september kan ophalen in plaats van eind augustus. Een tweede tegenvaller voor KLM is dat de luchtvaartmaatschappij de business class leeg moet laten, omdat de stoelen door een gewijzigde interpretatie van wet en regelgeving nog niet gecertificeerd zijn op het moment van aankomst. Dat kost KLM veel omzet. De Airbus A350 is een vliegtuig voor intercontinentale routes dat de 10 A330 vliegtuigen van KLM gaat vervangen. Hoeveel KLM ervan krijgt is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk gaat het toestel ook een deel van de Boeing 777-vloot vervangen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Hier is Ten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
2: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
4: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille. Net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
2: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio.
1: Ruud Kroes.

0: Michael Jackson, Beat It. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Ja, de ochtend van Meer Radio, daar zijn we weer. Dag met prachtig weer. Wat kun je verwachten? De komende 2 uur, we hebben hele bijzondere berichten voor je. Maar ook sportnieuws en we gaan kijken wat je kunt doen in Haarlemmermeer. Leuke activiteit. En uiteraard de hoofdmoot. En als muziek, onder meer van de Koors, Fleetwood Mac, de Noorse band Bauza. Maar nu eerst Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: You're the Love Myself van de Noorse band Bauza.
1: De Meer Radio ontbijtplaat. De
0: ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Weet je een leuke anekdote? Vermeld

0: Fleetwood Mac met Big Love.
1: Muzieknieuws.
0: Binnen een periode van 8 maanden stierven 3 verschillende leden van deze band Fleetwood Mac los van elkaar. En ze heten alle 3 Bob. Dit waren Bob Bruning, de oorspronkelijke bassist, Bob Welch, zanger en gitarist, en Bob Weston, de gitarist die meespeelde op de albums Penguin en Mystery to Me.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Griekspoor strandt in 8e finales in Montreal en N202 bij halfweg 2 nachten dicht. Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales van het mastertoernooi van Montreal te bereiken. De 30-jarige Nieuw-Venneper verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida. Griekspoor, nummer 69 van de wereldranglijst, had na maanden van matige prestaties verrast op het Canadese ATP-toernooi met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen de 21-jarige Merida kon Griekspoor het sterke spel geen vervolg geven. Hij maakte te veel fouten en miste de enige kans op een breakpoint in de eerste set. Merida benutte wel 2 breakpoints. In de 2e set kon Griekspoor het Merida niet meer lastig maken. Op dinsdag 11 en woensdag 12 augustus is de N202, de Noordzeekanaalweg bij Halfweg, in de avond en nacht in beide richtingen dicht van 8 tot 1 uur. De provincie Noord-Holland brengt een beschermlaag aan op het asfalt. Die laag moet ervoor zorgen dat het wegdek minder snel slijt. Autoverkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio.
3: Ruud Kroes.

0: You're the Sister Sisters met I Don't Feel Like Dancing.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Leon die vraagt dit nummer aan. Hij was in 1975 aanwezig op het allereerste concert van de Boss, ofwel Bruce Springsteen, in de Rai in Amsterdam. Hier is I'm on Fire. Speciaal voor Leon. Bruce Springsteen.

0: Mascanada. Je hoorde Sergio Mendes samen met Black Eyed Peas.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De arme werkloze schoenmaker Wilhelm Voigt voert in 1906 een van de meest brutale oplichtingen uit de geschiedenis uit. Hij kocht een tweedehands kapiteinsuniform, marcheerde de straat op en commandeerde met een streng gezicht een groep echte soldaten. De militairen volgden blindelings zijn bevelen op en hielpen hem om het stadhuis van Köpenick te bezetten. Voigt stal de complete stadskas en liet de burgemeester arresteren voordat men de list doorhad.

Uit Nieuw-Zeeland, you're the Crowded House met Weather With You. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben er nog één te gaan. Bruno Mars, On My Soul. Tot straks, na het nieuws.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
3: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
2: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5.000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
4: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
2: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Uit de jaren 70, Rod Stewart, Maggie May.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, wat kun je verwachten? Bijzondere berichten, leuke dingen die je kunt doen in Haarlemmermeer. We hebben sportnieuws en we hebben muziek, onder meer van Inner Circle. Stromae, Chaka Khan, maar eerst Marshmello samen met Jelly Roll, Holy Water.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Je hoorde Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogie's in my soul.
3: Meer radio. Sportnieuws.
2: Er wordt weer gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Op vrijdag Rode JC Helmond Sport, RKC Waalwijk Dordrecht, NAC Breda VVV, Heracles Almelo FC Den Bosch, Eindhoven Maastricht en Almere Jong PSV. En dan op zaterdag wordt gespeeld Volendam Topos.
4: Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.

0: hoort de zomerse klanken van Inner Circle. Het nummer heette Sweat.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De beroemde schrijver Ernest Hemingway stond bekend om zijn turbulente leven. Maar een van zijn pijnlijkste littekens liep hij op in een Parijse badkamer. Midden in de nacht wilde hij in het donkere toilet doorspoelen en zocht op de tast naar het koord. Hij greep per ongeluk de ketting van een zwaar glazen dakraam dat direct daarna naar beneden stortte. Het glas splinterde op zijn voorhoofd en bezorgde hem een diepe permanente jaap.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Vierde natuurmarathon in Sparenwoudenpark en weer Grand Prix Festival in Nieuw-Vennep. IVN Zuid-Kennemerland, KNNV Haarlem en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseren van zaterdag 22 augustus 6 uur in de avond tot 23 augustus ook weer 6 uur in de avond voor de vierde maal de natuurmarathon. Voor de tweede keer vindt het evenement plaats bij Boerderij Zorgvrij in Sparenwoudenpark. Tijdens deze 24 uur kun je de flora en fauna op en rond de boerderij in beeld brengen door deze zelf te onderzoeken onder begeleiding van deskundigen. Er zijn vogels, vleermuizen, vissen, diverse insectengroepen, oeverplantjes, mossen en allerlei water- en bodemdiertjes te bekijken. Ook zijn er excursies om aan deel te nemen. Aanmelden voor het evenement kan op natuurmarathonzk@gmail.com. Tijdens de laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort houdt Stichting Grand Prix Festival Haarlemmermeer op 22 en 23 augustus op landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep voor de vierde keer weer een groots festival. Centraal tijdens het tweedaagse evenement staat het gezamenlijk beleven van de Formule 1. Bezoekers kunnen de sprintrace, de kwalificatie en de Grand Prix live volgen op een groot scherm. Daarnaast is er een uitgebreid randprogramma. Voor kinderen vanaf 6 jaar worden op zaterdag verschillende films vertoond, gecombineerd met de mogelijkheid om pizza te eten. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor het Grand Prix Festival. Aanmelden of meer informatie is te vinden via de Facebookpagina van Grand Prix Festival Haarlemmermeer. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait erbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Ruud Kroes.
4: Meer Radio. Supertrack.
5: Subtrack van deze week, The Angeles, America.

0: Je hoorde het Nederlandse De Angelis. De supertrack van deze week met America.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Tijdens de zomerprogrammering van My Generation staat donderdag 13 augustus een trio dat in de wijde omgeving bekendheid geniet. Trio Petit. Het trio staat voor swingende muziek op hoog niveau met muziek uit de jaren 30 tot 1960. Jazz met gloedvolle warme klanken van de baritonsaxofoon, gitaarzang en contrabas. Donderdag bij Fort Knox aan de hoofdweg 739 in Hoofddorp. De aanvang is 2:30. My Generation is een samenwerking tussen Amstelring Dagbesteding en Zeepunt.

0: The Way You Take Time, je hoorde de Zeelse Joe Buck.
1: Meer radio duikt de muziekgeschiedenis in.
0: Op 7 augustus 1997 stroomde het centrum van New York volledig vol voor een historisch muziekspectakel. Country-legende Garth Brooks gaf een gratis concert op de Great Lawn in Central Park en trok een onvoorstelbare menigte. De brandweer schatte het aantal aanwezige fans uiteindelijk ergens tussen de 980.000 en 1,2 miljoen mensen. Het staat nog altijd te boek als het drukst bezochte en meest legendarische concert in het park.

uit 1976. Je hoorde Earth and Fire met What Difference Does It Make? We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Wakefield. Big time. Hele fijne dag. Mooi weer. Werk ze. En tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Griekspoor strandt in achtste finales in Montreal en N202 bij halfweg twee nachten dicht. Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales...

0: het Masters-toernooi van Montreal te bereiken. De 30-jarige Nieuw-Vennepper verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida. Griekspoor nummer 69 van de wereldranglijst had na maanden van matige prestaties verrast op het Canadese ATP-toernooi met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen de 21-jarige Merida kon Griekspoor het sterke spel geen vervolg geven. Hij maakte te veel fouten en miste de enige kans op een breakpoint in de eerste set. Merida benutte wel 2 breakpoints. In de tweede set kon Griekspoor het Merida niet meer lastig maken. Op dinsdag 11 en woensdag 12 augustus is de N202, de Noordzeekanaalweg bij Halfweg, in de avond en nacht in beide richtingen dicht van 8 tot 1 uur. De provincie Noord-Holland brengt een beschermlaag aan op het asfalt. Die laag moet ervoor zorgen dat het wegdek minder snel slijt. Autoverkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Ook bij tweede inbraak in brandweerkazerne Bad Oeverdorp niets buitgemaakt en tegenvaller voor KLM bij inzet van de nieuwe A350. Ook bij de tweede poging tot inbraak bij de Bad Oeverdorpse brandweerkazerne vrijdagochtend is volgens de veiligheidsregio en de politie Noord-Holland niets buitgemaakt. In de grote deur van de kazerne was een raam ingegooid, net als bij de poging 2 weken eerder. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de Amsterdamse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Amsterdam-Nieuw-West 4 mannen aangehouden. Het is niet bekend of deze verdachten ook iets te maken hebben gehad met de pogingen tot inbraak in Bad Oeverdorp en Halfweg. KLM kan de nieuwe Airbus A350 pas vanaf 9 oktober inzetten. Een paar weken later dan gepland, omdat de maatschappij het nieuwe paradepaardje van de vloot pas halverwege september kan ophalen in plaats van eind augustus. Een tweede tegenvaller voor KLM is dat de luchtvaartmaatschappij de business class leeg moet laten, omdat de stoelen door een gewijzigde interpretatie van wet en regelgeving nog niet gecertificeerd zijn op het moment van aankomst. Dat kost KLM veel omzet. De Airbus A350 is een vliegtuig voor intercontinentale routes dat de 10 A330 vliegtuigen van KLM gaat vervangen. Hoeveel KLM ervan krijgt is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk gaat het toestel ook een deel van de Boeing 777-vloot vervangen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Ook bij tweede inbraak in brandweerkazerne Bad Oevedorp niets buitgemaakt en tegenvaller voor KLM bij inzet van de nieuwe A350. Ook bij de tweede poging tot inbraak bij de Bad Oevedorpse brandweerkazerne vrijdagochtend is volgens de veiligheidsregio en de politie Noord-Holland niets buitgemaakt. In de grote deur van de kazerne was een raam ingegooid, net als bij de poging 2 weken eerder. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de Amsterdamse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Amsterdam-Nieuw-West 4 mannen aangehouden. Het is niet bekend of deze verdachten ook iets te maken hebben gehad met de pogingen tot inbraak in Bad Oevedorp en Halfweg. KLM kan de nieuwe Airbus A350 pas vanaf 9 oktober inzetten. Een paar weken later dan gepland, omdat de maatschappij het nieuwe paradepaardje van de vloot pas halverwege september kan ophalen in plaats van eind augustus. Een tweede tegenvaller voor KLM is dat de luchtvaartmaatschappij de business class leeg moet laten, omdat de stoelen door een gewijzigde interpretatie van wet en regelgeving nog niet gecertificeerd zijn op het moment van aankomst. Dat kost KLM veel omzet. De Airbus A350 is een vliegtuig voor intercontinentale routes dat de 10 A330 vliegtuigen van KLM gaat vervangen. Hoeveel KLM ervan krijgt is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk gaat het toestel ook een deel van de Boeing 777-vloot vervangen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

That's weird. This song called Another 45 Miles to Go.

0: met Rob Joppe.
1: Griekspoor strandt in achtste finales in Montreal en N202 bij halfweg twee nachten dicht. Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales van het mastertoernooi van Montreal te bereiken. De 30-jarige Nieuw-Vennepper verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida. Griekspoor, nummer 69 van de wereldranglijst, had na maanden van matige prestaties verrast op het Canadese ATP-toernooi met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen de 21-jarige Merida kon Griekspoor het sterke spel geen vervolg geven. Hij maakte te veel fouten en miste de enige kans op een breakpoint in de eerste set. Merida benutte wel twee breakpoints. In de tweede set kon Griekspoor het Merida niet meer lastig maken. Op dinsdag 11 en woensdag 12 augustus is de N202, de Noordzeekanaalweg bij Halfweg, in de avond en nacht in beide richtingen dicht van 8 tot 1 uur. De provincie Noord-Holland brengt een beschermlaag aan op het asfalt. Die laag moet ervoor zorgen dat het wegdek minder snel slijt. Autoverkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Ook bij tweede inbraak in brandweerkazerne Bad Oevedorp niets buitgemaakt en tegenvaller voor KLM bij inzet van de nieuwe A350. Ook bij de tweede poging tot inbraak bij de Bad Oevedorpse brandweerkazerne vrijdagochtend is volgens de veiligheidsregio en de politie Noord-Holland niets buitgemaakt. In de grote deur van de kazerne was een raam ingegooid, net als bij de poging 2 weken eerder. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de Amsterdamse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Amsterdam-Nieuw-West 4 mannen aangehouden. Het is niet bekend of deze verdachten ook iets te maken hebben gehad met de pogingen tot inbraak in Bad Oevedorp en Halfweg.

0: tweede tegenvaller voor KLM is dat de luchtvaartmaatschappij de business class leeg moet laten, omdat de stoelen door een gewijzigde interpretatie van wet en regelgeving nog niet gecertificeerd zijn op het moment van aankomst. Dat kost KLM veel omzet. De Airbus A350 is een vliegtuig voor intercontinentale routes dat de 10 A330 vliegtuigen van KLM gaat vervangen. Hoeveel KLM ervan krijgt is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk gaat het toestel ook een deel van de Boeing 777-vloot vervangen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Vierde natuurmarathon in Sparenwoudenpark en weer Grand Prix Festival in Nieuw-Vennep. IVN Zuid-Kennemerland, KNNV Haarlem en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseren van zaterdag 22 augustus 6 uur in de avond tot 23 augustus ook weer 6 uur in de avond voor de vierde maal de natuurmarathon. Voor de tweede keer vindt het evenement plaats bij Boerderij Zorgvrij in Sparenwoudenpark. Tijdens deze 24 uur kun je de flora en fauna op en rond de boerderij in beeld brengen door deze zelf te onderzoeken onder begeleiding van deskundigen. Er zijn vogels, vleermuizen, vissen, diverse insectengroepen, oeverplantjes, mossen en allerlei water- en bodemdiertjes te bekijken. Ook zijn er excursies om aan deel te nemen. Aanmelden voor het evenement kan op natuurmarathonzk@gmail.com.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zometeen om 4 uur onderweg met Delano en niet met Benito.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Carson, Midnight Sun op Meer Radio. En daarvoor nog Anna Kendrick en Cups.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Tot 6 uur onderweg hier op Meer Radio, jouw Meer Radio. Zonder Benito vandaag. Benito die kon niet, dus ik kom een dagje invallen. Ik ben vandaag jouw vakantiekracht. Mijn naam is Delano. Hoi, leuk dat je luistert. Goed dat je me aan hebt staan. Waardeer ik. Normaal hoor je mij op de vrijdagmiddag tussen 4 en 6 op onderweg. Dan ben je niet alleen onderweg naar huis, maar ook onderweg naar het weekend. En elke zaterdagmiddag hoor je mij ook met Meer in de Middag tussen 3 en 6... waarin ik jouw gezelschap houd tijdens een weekend schoonmaken, of misschien wel de weekendborrel, die we samen ook opentrekken met de borrelplaat. Goed, terug naar de dinsdag onderweg. Goed dat je luistert dus, zonder Benito, maar met mij. Het is vandaag 11 augustus en ik heb net even heel snel gecheckt. En het overzicht van de schoolvakantie zegt dat 16 augustus... de schoolvakantie voor ons helaas afgelopen is, Regio Noord. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat heb jij gedaan als Haarlemmermeerder? Waar heb jij je vakantie besteed? Ik denk dat je al terug bent. Misschien ben je wel onderweg naar huis. Altijd even leuk om te weten, wat heb jij gedaan in je vakantie? Dat kan je mij laten weten via studio@meerradio.nl. Stuur ook even je telefoonnummer mee, want dan gaan we het even over jouw vakantie hebben. Ik ben wel benieuwd natuurlijk waar je bent geweest. Zoals je gewend bent van mij en van Benito en van Meer Radio tijdens onderweg, het nieuws uit jouw regio Haarlemmermeer. En ook de lekkerste muziek om je dag goed af te sluiten met zometeen R.E.M. Nu eerst Nelly Furtado.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Onderweg. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.
0: Dit is Nelly Furtado. Powerless. Say what you want.

0: R.E.M. en Losing My Religion. En daarvoor Nelly Furtado en Powerless. Say What You Want.
1: Onderweg nieuws.
0: Het oogstfest op de Plesmanhoek was ondanks de warmte een groot succes. Talloze oude landbouwwerktuigen waren opgesteld of aan het werk. Wethouder Marja Ruigrok bestuurde hoog op de bok een ruim 60 jaar oude Klaas Combine als officiële opening van de dag. Restauratiegroepen De Polderschuur van Meer Historie houdt het historisch erfgoed in stand, zoals een rode McCormick-trekker uit 1953. Voor de veel oudere bezoekers uit de polder was het een feest van herkenning vooral. Voor kinderen was met name het zelf aardappelen rooien erg leuk. Daarna konden ze gewassen worden en met veel spierkracht tot patat gesneden worden. Je kon ook nog op mini-tractoren rijden, een limonadekoe melken of kijken naar het schapendrijven. Dat was allemaal afgelopen zondag hier in Haarlemmermeer. Dit is Olivia Rodrigo, een stupid song.

0: Sting, An Englishman in New York. En daarvoor de nieuwste Olivia Rodrigo en Stupid Song hoorde je.
1: Onderweg, politieberichten.
0: Bij een bedrijfspand aan de Luzernestraat in Nieuw-Vennep heeft dinsdagochtend rond 3 uur een explosie plaatsgevonden. Na de explosie woedde korte tijd een brand in het pand. De brandweer werd daarop opgeroepen en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Brandweerlieden hebben het bedrijfspand gecontroleerd. Vervolgens is met een grote overdrukventilator de rook uit het pand geblazen. De brand was op dat moment gelukkig al uit. Bij de entree van het bedrijfspand waar de explosie heeft plaatsgevonden, is aanzienlijke schade ontstaan. De politie doet onderzoek naar de toedracht en oorzaak van de explosie. Voor zover bekend bij de explosie en de daaropvolgende brand geen gewonden gevallen, gelukkig. Het is meer radio, jouw dinsdagmiddag. Je hebt hem aanstaan hierop. Zonder Benito, maar met Delano. Zometeen de headlines op 9:30. Nu eerst Bente. Oh ja, en mijn microfoon heb ik net kapot gemaakt. Shit.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Griekspoor strandt in achtste finales in Montreal en N202 bij halfweg twee nachten dicht. Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales van het mastertoernooi van Montreal te bereiken. De 30-jarige Nieuw-Venneper verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida. Griekspoor, nummer 69 van de wereldranglijst, had na maanden van matige prestaties verrast op het Canadese ATP-toernooi met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen de 21-jarige Merida kon Griekspoor het sterke spel geen vervolg geven. Hij maakte te veel fouten en miste de enige kans op een breakpoint in de eerste set. Merida benutte wel twee breakpoints. In de tweede set kon Griekspoor het Merida niet meer lastig maken. Op dinsdag 11 en woensdag 12 augustus is de N202, de Noordzeekanaalweg bij Halfweg, in de avond en nacht in beide richtingen dicht van 8 tot 1 uur. De provincie Noord-Holland brengt een beschermlaag aan op het asfalt. Die laag moet ervoor zorgen dat het wegdek minder snel slijt. Autoverkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Dinsdag.
0: Delano van Steenveld.

The Human League en Don't You Want Me Baby hier op Meer Radio. Ja, misschien even goed om uit te leggen wat ik net bedoelde. Ik zei net, ik heb een microfoon kapot gemaakt. Nou ja, zoals je hoort, doet hij het gewoon nog. Dat is het probleem niet. Maar iedereen is natuurlijk, heeft een andere hoogte, een andere lengte moet ik eigenlijk zeggen. Hoogte, een mens is niet hoog, een mens is lang. En dan zit je of dan sta je en dan moet je hem af en toe even afstellen dat hij goed voor de mond hangt. Want je wil natuurlijk wel, jij als luisteraar, dat wij goed verstaanbaar zijn. Dus dan stel je hem even af en er zit een heel mooi lampje op. En dat laat dan zien dat hij aan is. En dat lampje dat zit dan vast aan de standaard. En die microfoon die zit dan soort van in dat lampje gedraaid. Nou, en dat lampje dat is een soort van afgebroken. Dus alles doet het nog. Mijn microfoon die hangt er wel alleen een beetje, ja, gewoon losjes bij. Die denkt ook waarschijnlijk, ja goed, het is inmiddels 5:10. Ik heb er niet heel veel zin meer in. Ik ga gewoon lekker loshangen. Dat kan ook. Anne-Marie komt eraan. Meer nieuws uit je regio. Nu eerst

0: adios. Ciao, adios, I'm done. Nou, ik ben nog even niet klaar hoor. Ik ben er tot 6 uur.
1: Onderweg, uittips.
0: Op zondag 16 augustus gaat muziek- en eetcafé De Shack aan de Schipholdijk 253B in Oudemeer terug naar de jaren 70 met The Great 70s Show. Het wordt een groot feest der herkenning en songs met een gegarandeerd hoog mezing- en swinggehalte. Zo zullen onder andere voorbij komen Cheap Trick, 10cc, David Bowie, Status Quo, Alice Cooper, Wings en vele andere pophelden. De 5 muzikanten van The Great 70s Show zijn al lang actief in de muziekwereld en groeiden zelf op met de 70s music. Het optreden begint om 4 uur en de entree is €20. Nou, even goed opletten. Reserveren is niet verplicht, maar wel mogelijk als je het optreden echt niet wil missen. Informatie vind je op www.the-shack.info. Goed, en zo snel kan het gaan. 1 klein berichtje. En meteen staat mijn collega Fedor hier al in de studio om de microfoon te maken. Nou ja, eigenlijk de microfoon deed het al, maar de standaard. Het enige ding, het lampje in de nieuwe is dan wel weer stuk. Maar dat wordt ook opgelost later.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City en vuurvliegjes, fireflies, hoor je hier op meer radio.
2: Onderweg, politieberichten.
1: Een tweede politiebericht vandaag. Op Koningsdag kreeg een 35-jarige hoofddorper tijdens het uitlaten van zijn hond ruzie met een voorbijganger. Daarbij zou hij met een mes stekende bewegingen hebben gemaakt en hem met zijn vuist in zijn gezicht hebben geslagen. Sinds het geweldsincident zit de verdachte in voorarrest op verdenking van poging tot doodslag en mishandeling. Bij de Alkmaarse rechtbank stond maandagmorgen de eerste zitting op de rol. Het zal nog maanden duren voordat de verdachte daadwerkelijk wordt berecht. De verdachte zei zelf geschrokken te zijn van de videobeelden van het incident. Hij zou nooit de intentie hebben gehad iemand letsel toe te willen brengen. Dat kan natuurlijk. Deze week beslist de rechtbank of de verdachte ook in voorarrest blijft. Het nieuws komt er zo meteen aan. Eerst de Counting Crows en Accidentally In Love. En natuurlijk nog veel meer lekkere muziek hier op meer radio.
2: Delano van Steenveld met Onderweg.
1: Dit is Accidentally In Love.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. Andras Baca wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baca is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baca door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Natalie en Brulia. Torn. En daarvoor een iets oudere hoorde je Raccoon en No Mercy.
1: Meer radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Tot 6 uur met mij, Delano op je radio in plaats van Benito. Die kon een dagje niet, dus de invalkracht is vandaag aanwezig ingeklokt. Het is dinsdag 11 augustus. Aankomende zondag is officieel de allerlaatste vakantiedag. Dus waarschijnlijk ben je onderweg naar huis. Niet van je werk, maar van vakantie. Ik ben wel benieuwd, wat hebben de burgers van Haarlemmermeer, de inwoners van Haarlemmermeer, allemaal gedaan met hun vakantie? Laat het me eventjes weten via studio@meerradio.nl. En zet ook even je telefoonnummer erbij. En deel al jouw leuke, mooie vakantieplannen die je deze vakantie allemaal hebt gedaan. Nauwelijks wolkjes aan de lucht in Haarlemmermeer. Het is een heerlijke 23 graden en daarmee gaan we naar Antoon.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano.

Afrojack en The Spark. Samen met Spree Wilson en daarvoor hoorde je nog Antoon. En tot het eind van mei, hier op Meer Radio bij Onderweg. Dat Afrojack die Spark heeft gevonden, dat is wel duidelijk. Hij werd op slag verliefd toen hij haar ontmoette. Elettra Lamborghini, inderdaad. Die van die hele bekende familie zijn inmiddels 6 jaar getrouwd, die twee. Maar hoe doe je dat met zo'n agenda? Want 5 jaar getrouwd en nog steeds een beetje in de witte broodsweken zitten. 220 vluchten in 1 jaar. Zij maakt in Italië tv-programma's. Ze zijn wel heel trots op wat ze samen hebben. Maar ja, hoe doe je dat dan? Nou, ze hebben de regel dat ze elkaar nooit langer dan 8 dagen niet zien. Dus 8 dagen maximaal van elkaar gescheiden zijn. Dat was altijd 12 dagen, maar ja, op een gegeven moment werkt dat niet meer natuurlijk. Ze facetimen elke dag voordat ze gaan slapen en dan nog 2 of 3 keer daarnaast. Hij zegt zelf, ik word echt verdrietig als ik haar niet spreek voordat ik naar bed ga. Wat een mooie man, hè? De liefde voor zijn vrouw. Als ze niet samen zijn in het huis in Milaan of Antwerpen of het huis in Miami, dan appen ze heel erg veel. En eigenlijk bestaan die gesprekken vooral uit hartjes-emojis. Ze zijn heel erg klef, zeggen ze zelf. Maar goed, het helpt hun wel om hun relatie sterk te houden. Door altijd elkaar boven hun werk te zetten, valt de rest eigenlijk vanzelf op een plek. Ja, en ondanks dat glamoureuze bestaan, privéjets, luxe hotels, snelle auto's en hordes fans, vinden ze ook vooral de dingetjes in het geluk in de kleine dingetjes. Ze zijn alle twee heel erg gek op hun werk, maar als ze vrij zijn, dan doen ze het liefst eigenlijk helemaal niks. We bestellen eten, kijken een film en ja, laden dan gewoon weer op. Ook vinden ze puzzelen helemaal geweldig. Ze hebben er deze week al 2 gemaakt. Yo. Het is Meer Radio op jouw dinsdagmiddag. Zometeen Bruno Mars, Rondé, nu eerst Macklemore.

0: de nieuwe Rondé en Oh My God.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
2: Omwonenden van het landje van Draaier maken zich grote zorgen over de bodemvervuiling met chroom en asbest achter hun huizen in Krukius. Volgens de bewoners weet de gemeente al 2 jaar dat er chroom in de grond ligt en in de toplaag asbest. Maar zij zijn er nog nooit over ingelicht. In een openbaar gemaakt onderzoeksrapport of geplande woningbouw op de plek wel aan alle regels voldoet. Dat is een hele rare zin. In een openbaar gemaakt onderzoeksrapport of de geplande woningbouw wel aan alle regels voldoet op die plek. Daarin lazen de bewoners voor het eerst dat het terrein is vervuild. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat een bodemonderzoek uit 2023 geen aanleiding gaf om hekken rond het terrein te zetten. Nu is dat plotseling wel gebeurd. De eigenaar van het terrein is bereid om noodzakelijke maatregelen te treffen. Dan eventjes een kleine microfoon-update. De microfoon die is gewoon weer een soort van werkende, de standaard. Alleen het lampje niet helemaal. In ieder geval mijn excuses aan mijn collega Fedor, want het is blijkbaar echt een rukwerkje om te doen. Het is meer radio op jouw dinsdagmiddag onderweg met nu Bruno Mars en allernieuwste Alma.

0: kazerne vrijdagochtend is volgens de veiligheidsregio en de politie Noord-Holland niets buitgemaakt. In de grote deur van de kazerne was een raam ingegooid, net als bij de poging 2 weken eerder. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de Amsterdamse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag in Amsterdam-Nieuw-West 4 mannen aangehouden. Het is niet bekend of deze verdachten ook iets te maken hebben gehad met de pogingen tot inbraak in Battenverdorp en Halfweg. KLM kan de nieuwe Airbus A350 pas vanaf 9 oktober inzetten. Een paar weken later dan gepland, omdat de maatschappij het nieuwe paradepaardje van de vloot pas halverwege september kan ophalen in plaats van eind augustus. Een tweede tegenvaller voor KLM is dat de luchtvaartmaatschappij de business class leeg moet laten, omdat de stoelen door een gewijzigde interpretatie van wet en regelgeving nog niet gecertificeerd zijn op het moment van aankomst. Dat kost KLM veel omzet. De Airbus A350 is een vliegtuig voor intercontinentale routes dat de 10 A330 vliegtuigen van KLM gaat vervangen. Hoeveel KLM ervan krijgt is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk gaat het toestel ook een deel van de Boeing 777-vloot vervangen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk is er nogal wat bewolking, maar later breekt de zon door en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 23 graden. Het blijft verder overal droog en er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
3: Dinsdag.
1: Delano van Steenveld.

0: Onderweg Nieuws.
1: Op 6 augustus is op Schiphol de nieuwe Privium Club Lounge South geopend in Lounge 1, het Schengengebied van de luchthaven. De nieuwe ruimte die plaats biedt aan 125 gasten is een van de 4 Privium Lounges op Schiphol en is met 800 vierkante meter direct ook de grootste van allemaal. Tegelijkertijd introduceert Schiphol een self-service check-in voor premiumleden. Voorheen moesten reizigers bij binnenkomst in de lounge nog hun premiumpas en instapkaart aan een medewerker tonen. Maar dat hoeft dus nu niet meer. Later dit jaar wordt de lounge bovendien voorzien van een eigen security doorgang die dan rechtstreeks uitkomt in de wachtruimte. Daardoor kunnen leden nog sneller dus van de vertrekhal naar de lounge en hun gate. Tot zover dus.

Schiphol Nieuws. Goedemiddag, het is Delano op je radio. Onderweg hier 6:05. Zonder Benito, maar met mij dus. Benito die kon een dagje niet. Maar zoals je van ons gewend bent, altijd het nieuws uit jouw regio Haarlemmermeer. En de lekkerste muziek staat voor je klaar. Queen komt eraan na de allernieuwste Cat's Eye. Dit is Animal.

0: Queen hoor je op meer radio hier. En Don't Stop Me Now. En daarvoor nog Animal en Cat's Eye. Hun allernieuwste.
1: Onderweg uittips.
0: Het festival Grazende Zwaan viert dit jaar van 18 tot en met 20 september zijn 10e editie op landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. De eerste voorstellingen zijn nu in de verkoop voor een feestelijke jubileumeditie vol theater, muziek, circus en een flinke portie ongeremde fantasie. Om het jubileum te vieren is de entree tot het festivalterrein dit jaar gratis. Hey, gratis! Jong en oud zijn welkom om de sfeer te proeven, het landgoed te ontdekken en een weekend vol cultuur te beleven. Voor sommige theatervoorstellingen is wel een ticket nodig trouwens. Meer informatie op caravaan.nl/festivals/Grazende Zwaan. Dus als je graag naar Grazende Zwaan wilt en je bent benieuwd naar meer informatie, dat is caravaan.nl/festivals/Grazende Zwaan. Zoals ik al eerder zei in deze uitzending, dat ik helemaal aan het begin, dat ik ook op zaterdagmiddag te horen ben tussen 3 en 6 met meer in de middag. En ik mag elke zaterdag de nieuwe supertrack bekendmaken. En dat heb ik afgelopen zaterdag ook gedaan met D'Angelis. Een begon eigenlijk als een soort van eenmansproject door Frank van Engelen. Bekend onder de artiestennaam Frank D'Angelis. En daar is nu Esmee Peters bijgekomen, een zangeres. Dus het project bestaat nu dus uit Frank en Esmee. Samen zijn ze D'Angelis. En het is een soort van project, een album met allemaal artiesten die dan een ander nummer zingen. Om zo een soort van een palet aan artiesten te krijgen. En deze week heeft D'Angelis zijn supertrack te pakken. Dit is America.
1: Meer radio, supertrack. Supertrack van deze week, D'Angelis, America.

Yves LaRocque en Rise Up hier op Meer Radio. Speciaal voor deze zomerse temperaturen van 23 graden. Dit was onderweg alweer voor de dinsdag zonder Benito, maar met Delano. Benito die kon een dagje niet. Dus dan krijg je de invalkracht en dat ben ik vandaag. Fijn dat je maan hebt gehad. Ik ben er vrijdag weer om 4 uur tot 6 met onderweg. Dat is mijn dagje. En zaterdag hoor je mij ook weer tussen 3 en 6 met meer in de middag. Volgende uur muziek van James Morrison. Ook Michael Jackson komt eraan.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
2: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babou, is failliet verklaard. Vorige week vroeg het noodlijdende bedrijf uit Heerenveen al uitstel van betaling aan. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
3: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
2: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Faces. Fedor Veldman.

0: Spandau Ballet en Fight for Ourselves.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Niet echt de bekendste van Spandau Ballet. Wel een aantal grote hits gescoord. Gold uiteraard, die nog met regelmaat draaien. Misschien is nu wel elke dag nog op de radio. Maar dit is zo'n plaat. Ja, misschien toch wel een beetje een niemandalletje. Ja, een beetje een 13-1 door zijn plaatje. Nee, niet helemaal catchy genoeg. Het heeft niet die eeuwigheidswaarde wat bijvoorbeeld een Gold dan wel weer heeft. Zo kan het soms gaan met plaatjes. Warm welkom bij Forgotten Faces. Deze dinsdag, de 11e augustus. Ja, gaan we even twee uurtjes lang door de archieven heen graven. Zijn we eens op zoek naar van die pareltjes, van die plaatjes die we om wat voor reden ook nooit meer draaien. En ja, ik probeer het te analyseren of ik het kan weten, zeg maar. Waarom een plaat waarom we niet meer draaien. Nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat hij niet tijdloos is. Dat kan heel erg goed zijn dat hij te lang is. Moeilijk in te mixen in of outro's. Begin nooit aan een fade-in of een fade-out. Dus voor deze, tegen deze hobby-discjockeys gewoon niet aan te wassen. En helemaal niet een landelijke radio. Die willen het helemaal niet hebben dat je dat soort dingen gaat doen. Fade-ins en fade-outs gebruiken. Nee. Dat is heel erg moeilijk met plaatjes in elkaar laten overgaan. Of een introotje volpraten en zo. Nee. Niet aan beginnen. Als je wilt dat een plaat vergeten wordt, doe dat dan vooral wel. Maar tot nu toe geef ik alleen maar tips als je een goede hit wil scoren. En dan moet... Wat kan het dan zoiets? Ja, dat. Volgens mij heb ik wel een beetje zo alles wel gehad. Qua redenen waarom een plaat vergeten kan worden. Maar ja, goed. Het leuke is dan wel dat ze blijven hangen in de tand des tijds. En dat je ook weer eventjes wordt meegenomen in die tijd op het moment dat je die plaat weer hoort. En je denkt, oh ja, dat is lang geleden. Dat is inderdaad dat schoolfeest. Of oh ja, die vakantie. Oh ja, die relatie. Je weet het wel. Dat is een beetje het idee van dit radioprogramma. Tot een uur of 9 doorstruin ik alle archieven door. Jij mag ook een duit in een zakje doen als muzieknanny. Ik ben ergens muzikaal bewust geworden in de midden jaren 90. Dat betekent eigenlijk alle vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Daar heb ik dringend opvoeding voor nodig. En jij mag mijn nanny zijn. Is een onzijdige titel. Man, vrouw, non-binair, maakt mij niks uit. Nannies zijn altijd welkom. Studio@meerradio.nl. Laatste weekje van de schoolvakantie is ingegaan. Ik weet niet of je schoolgaande kinderen hebt. Ik niet. Ja, ik word er nou wel een beetje op getriggerd. Dat mensen dus zeggen, hey, nog 1 week vakantie. Oh ja, 1 week vakantie. Ja, 1 week vakantie. Ja, wat gaan we dan doen deze 1 week vakantie? En dan komt een hele waslijst met speeltuinen en attractieparken en zwemmen en kanoën en weet ik het allemaal. Mijn vriendinnetjes en vriendjes blijven slapen. Dat hele waslijsten. Dat allemaal nog even in een week doorheen moet worden geramd. Ik is eigenlijk helemaal kapot moe op school aanleverd. Zoiets, ja. Dat zijn dan de kleine kinderen. En dan die pubers, ja. Dan zal ik nog even zo'n week beginnen. Maar volgens mij is zo'n week op de middelbare school, die begint met niks, toch? Nee, ik kan me herinneren dat de eerste dag op de middelbare school na de schoolvakantie alleen maar mijn boeken moest halen. Dat was de hele dag. Dat was de hele dag indeling. Ja, boeken halen. Ja, hoe laat? 10:30 of zo. Nou, oké. 10:30, boeken halen. Dat was het. Nou, oké. Wat gaan we nu doen? Ik weet niet. Heeft er iemand wiet bij zich? Dat idee, dat was de middelbare school een beetje. Maar, wat dat nu gaat betekenen volgende week, weet ik niet. Ja. Gaan we met z'n allen weer op onze hoede. Voor alle fatbikes. En allemaal bakfietsen. En andere files rondom basisscholen en dergelijke. Ja, en ondertussen hangen overal wel die spanboeken weer. De scholen zijn weer begonnen, let op. Wie moet nou op wie letten dan? Ja, moet ik nou letten op dit mensen of... Kijk, we zijn er weer. Nog even van de laatste week genieten. Goordroog weer. Ja, van nog genoeg mogelijkheden om even ergens te gaan zwemmen. Als je niet al meteen op de bodem terechtkomt. Ik zou niet in natuurwater gaan zwemmen. En zeker niet vanaf de kant erin duiken. Want voor je het weet kom je met je kop in de blubber en kom je niet meer even uit. Of breek je je nek. Dat kan dan zo, hè. Je kan bijna je nek breken als je een kanaal induikt. Zo droog is het de laatste tijd. Nou, er schijnt alweer wat meer regen aan te gaan komen. Misschien 1 onweersbui zaterdag of zo. Wat had er verder nog te melden? Eigenlijk helemaal niks. Nee. Kom maar door met muziek uit van voor mijn tijd. Als muziek, Nanny, ben je wel welkom. En verder heb ik er nog wat top 40 geschiedschaamte te behandelen. Ook altijd leuk, ja. Even terug in de tijd en dan pak ik een willekeurige top 40 uit het verleden erbij. Waar we ons diep voor schamen natuurlijk. Even terug naar de zomer van 2003. Nooit meer gedraaid. Helemaal aan de tandarts thuis blijven hangen. Wayne Wonder en No Landing.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Op meer radio daarvoor nog onze Wayne Wonder. No Letting Go was dat in 2003 nog een aardige zomerhit. Maar het is wel in dat jaar blijven hangen. En het was niet de zomerhit van het jaar 2003. Nee. Dat was de Summer Jam, uiteraard. Dat was nog een plaat die we nog heel lang vaak hebben gedraaid. Een remixje van Fiesta van de Sun Club. Maar dan... We think nothing but a Summer Jam. Nou ja, goed dat. 1983 gaan we even naartoe terug. Dus dat ver verleden. In 1983 werd Kevin Duinmeijer vermoord. Iets wat nog steeds behoorlijk... hoe moet ik dat zeggen? Een soort van voorbeeld voor zinloos geweld. Of geweld met een racistisch motief. Deze man die werd zomaar uit het niets doodgeslagen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En er waren ook maar weinig omstanders die hem op dat moment wilden helpen. Zelfs een taxichauffeur wilde hem niet meenemen. Dat was echt wel behoorlijk confronterend op dat moment. Dat je ook wel wordt geconfronteerd met waar we als mensen weer toe in staat zijn. En hoe dat dan werkt. Groepsgedrag en angst en dat soort dingen allemaal. Ja, want deze jongen was zwart. Ja, en dan is daar blijkbaar een soort van motief voor sommige mensen om dan al meteen bij het minst of geringste kwaad te worden of iets. Nou ja, goed. Iedereen die was er daar wel in een soort van ophef. Het is niet de eerste en de laatste keer geweest natuurlijk dat dit gebeurd is. Daarna kwamen we een hele ketting aan. Dan is het weer... Er is zelfs voor mij in 2004 nog een liedje van Lange Frans en Baas B uitgebracht. Dat ging over zinloos geweld. En dat is ook al die zaken weer eventjes op een rijtje gezet. Ja. Wel interessant om te zien dat dus de mensen die het zingen ook niet echt vies zijn om af en toe eens een keer de vuist te gebruiken, zeg maar. Ja, weet je, dat zit toch op een of andere manier dan wel ergens in een mens toch wel verscholen. Dus, jezelf beheersen, dat is het. En niet op vooroordelen uitgaan. Het is een kunst die we allemaal moeten leren. 1983, ook het jaar geweest waarin de monding van de Oosterschelde wordt gestart. Met de allereerste betonnen pijler naar beneden wordt er afgezonken. Om de Oosterschelde kering te gaan maken. De kosten voor deze pijlerdam was 7,5 miljard gulden toen. En de Bondsrepubliek Duitsland die neemt in de EG het voortouw in het bestrijden van luchtvervuiling. Door autoverkeer uitsluitend nog met een katalysator mag rijden vanaf 1986. Dat is... en later ook nog loodvrije benzine wordt ook nog ingevoerd. En Duitsland is daarin dus heeft daarin een voortrekkersrol. En je moet eens nagaan dat het dus nog vroeger, ondanks het feit dat er toen veel minder auto's op de weg waren, veel smeriger was, veel meer fijnstof, veel meer van dit soort dingen. Allemaal door het nog niet aanwezig zijn van een katalysator in een auto en het rijden met loodhoudende benzine. 1983, ook het jaar waarin een buitentemperatuur werd gemeten van min 89,2 graden Celsius. Dat is een absoluut record. Laagste buitentemperatuur ooit gemeten en dat was in Alaska. Ja, 1983. Je zou het daar ongelooflijk koud van krijgen op dit moment. En we gaan even naar muziek van 1983. Dit is een absoluut vergeten classic.

Bruno Mars, Shakira en Die Die. Op meer radio. En daarvoor nog Berdien Stenberg. Jawel, haar Rondo Rosso was een grote hit in 1983. Nu heb ik eens tijd voor wat vergeten oeuvre. In dit geval van een band rondom twee zussen. Suzanne en Monique Klemman. Vele hits gescoord, maar lang niet alles is evergreen. Deze draaien we niet vaak meer. Tonight, Lois Lane.

0: Tonight, Lois Lane op Meer Radio. Ja, draaien we niet zo heel erg vaak meer deze plaat van Lois Lane. Ze hebben best wel een rijk oeuvre, hoor. Ze hebben een aantal plaatjes die we nog allemaal wel vaak draaien. It's the First Time bijvoorbeeld. Die draaien we nog wel eens vaker. Fortune Fairy Tales, dat was een hitje. Maar goed, ze hebben een rijk oeuvre met ook een hele hoop vergeten plaatjes. Deze hoort er ook wel een beetje bij. Warm welkom, dit is Forgotten Faces. Zometeen tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan altijd dat dringend gebruiken. Ik ben ergens in de midden jaren 90 muzikaal bewust geworden. Dus heb je nog een plaat in je hoofd uit de jaren 80 en de jaren 70 die je nooit meer hoort op dit moment. Dan ben je welkom als mijn muzieknanny. Ja, mag je mij muzikaal opvoeden. Kortom, kom erop met een plaat die ik niet ken. Ik laat me graag verrassen. Elk zometeen nog wat vergeten hits van Nederlandse bodem. In dit geval gaan we zelfs naar Friesland. Ja. Maar eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren in het komende etmaal? Vanavond is het zonnig, later vanavond en vannacht is het op wat sluierbewolking na onbewolkt. Er blijft wat wind staan uit het noordoosten en het koelt af naar 7 tot 12 graden in het binnenland. Terwijl het aan zee in de grote steden afkoelt naar 13 tot 17 graden. En morgen is het zonnig. In het noordelijke kustgebied wordt het 24 graden en verder zuidwaarts met 25 tot 32 graden warmer. En de hoogste temperaturen die worden in het zuiden verwacht. En waait de meest matige wind uit het oosten. En die is niet zo heel erg zwak. Of tenminste, niet zo heel erg. Ja, die is matig.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

snelste Grinch voorbij. De kast op Meer Radio. Uit de hoogtijdagen was eind jaren 90 hebben ze toch echt behoorlijk veel hits gescoord. Dat groepje van Siep van de Ploeg. Ja, de grootste hit is natuurlijk Na Je Die. Maar naast de Na Je Die hebben ze nog veel meer andere plaatjes gehad. Zoals Raak. Ook wel een hit geweest. Geef mij een teken van leven. Hebben we woorden zonder woorden en het hart van mijn gevoel. Allemaal dat soort platen. Allemaal Nederlandstalig of Fries. Het grote succes zat dan eigenlijk met name in die Friese taal. Dat is iets wat natuurlijk heel dicht bij hun ziel ligt. Met name als dat je moedertaal is, dat Fries. En je gaat er dan vervolgens ook in zingen. Dan kan je veel mooier uiten. Je kan dan veel mooier in meegaan. Omdat je de uitspraak goed kent. En die woorden, die voel je gewoon. Ja. En dat merk je ook als publiek, toch? Ja. Na Je Die is niet voor niks een grote hit geworden in heel Nederland. Dat is een van de eerste echte Friese hits geweest. Twarres kwam een beetje in de slipstream achteraan een paar jaar later. Maar dit was 1997, de grote knaller Na Je Die. En dan gaan we in het Engels. Ja, in 2002 stopte de band en kwam er een nieuwe band een andere formatie. Maar Siep van de Ploeg was wel de zanger van de Spanner. Dat is dan het bandje. Hij heeft aan de weg proberen te timmeren met Engelstalige platen. Ja, dan moet je het dus in één keer opnemen tussen al die grote bands, weet je wel, die allemaal Engelstalig zingen als The Golden Earring en Direct en Kane in die tijd ook nog. Ja, en dan sta je daar met je Friese tong, weet je. Nee, het is niet gelukt. Niet één hit is gescoord door Spanger. Maar goed, uiteindelijk zijn ze wel weer bij elkaar gekomen in 2006. En weer wat vaker muziek gaan maken. Weer een nieuw plaatje uitgebracht. Maar het succes van de jaren 90? Nee, nooit meer geëvenaard. Het is een beetje blijven hangen in die tijd wat dat betreft. Elt de Grins voorbij. En nu Junior Jack, Stoopy Disco. Nee.

Junior Jack en Stupid Disco op Meer Radio. Dat was een hitje in 2004. En mijn stelling is, de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus aan jou de vraag, is dit nieuw of is het vergeten? Laat het weten, studio@meerradio.nl. Ik ben heel erg benieuwd.

Shout-out naar Kevin en Laura voor deze Black Eyed Peas. En Mamacita, dat was een hitje in 2020 alweer. En zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Kan dat het dringend gebruiken? Wil je bij Nanny zijn? Mag dat. Studio@meerradio.nl. En eerst deze Teddy Swims. Wat kan deze man toch ongelooflijke tijdloze muziek maken? Mr. Know-it-all.

0: Teddy Swims op meer radio en Mr. Know-It-All.
1: Fedor's muzieknanny.
0: Jawel, het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het wel dringend gebruiken. En ik zit een beetje door de mailbox heen te graven, te spitten en te zien wat er allemaal zo is binnengedruppeld. En ik kreeg iets binnen en dat is wel heel erg bijzonder, want ik heb het nog nooit gehoord. En het is echt een best wel grote hit geweest. 1978 moeten we wel weer terug. Mike die heeft het ingestuurd en die wil heel erg graag Oh Darling horen van Theo Diepenbrock. En ik moet zeggen, ik heb het echt nog nooit gehoord. Ik heb het net een beetje te voorluisteren, maar het is wel ongelooflijk fout. Ik denk ook dat ik wel snap dat het nooit meer gedraaid wordt. Maar ja, het is wel nostalgie, zullen we maar zeggen. Dus toch maar even draaien. Zullen we dat maar doen? Lekker hoor.
1: Fedor's Muzieknanny.

0: Het was een hele grote hit, maar terecht vergeten. Theo Diepenbrock en Oh Darling. Uit het diepe archief. Ik moest even opgespijkerd worden, of haar geliefde gezegd opgevoed worden, muzieknanny. Dit is Forgotta Faces, zometeen na 8 uur wat top 40 geschiedschaamte. Ook altijd leuk, even zien wat er allemaal in de top 40 heeft gestaan in het verleden, waar we ons nu diep voor schamen. En verder ook zometeen een vergeten zomerhit van begin 90's.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
4: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
3: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
5: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
3: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
7: Fedor Veldman.

0: Sailor op Meer Radio en La Cumbia. Een plaats, een zomerhit uit begin 90's zonder enige eeuwigheidswaarde.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: En daarom zit hij bij mij in mijn programma. Warm welkom bij Forgotten Faces deze fraaie dinsdag. Het is 11 augustus 2026. Laatste weekje van de zomervakantie. Tenminste, mocht je schoolgaande kinderen hebben, dan is het dus deze week de allerlaatste keer dat je nog allemaal dingen moet gaan wegwerken. Een soort van bucketlist die de hele zomer heeft geduurd. En waar je nu dan allemaal niet aan toe bent gekomen en dan toch nog even moet doen. Hè? Van een zwembad naar een pretpark, naar vriendinnetjes en vriendjes die moeten blijven kunnen logeren. Kamperen in de tuin, misschien nog wel allemaal andere zaken doen. Maar ook nog alle schoolspullen kopen, want dat is ook allemaal nog niet gebeurd. Ja. Zaken die nog even geregeld moeten worden voor de laatste dagen. Maar goed, maak je over het algemeen een beetje druk. De eerste week op school gebeurt er niet zoveel. Dus verwacht ze ook maar niet thuis volgende week. Wat gaan we nog allemaal doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel vergeten hits draaien. Want dat is mijn missie, mijn doel op aarde. Om vergeten hits op te zoeken. Ik ben ergens zelf beginnen gaan zoeken naar plaatjes. Een jaar of 6, 7 geleden. Van dat moment kan je wel platen vergeten. Ja, ik heb dan in één keer weer zo'n plaatje gehoord van, oh ja. Dat is, wanneer was het ook alweer? Hoe lang is dat geleden? Is het alweer 8 jaar geleden? Ja, dat gevoel. Daarna dat ik hem nooit meer heb gehoord. En verder ga ik heel diep verder terug naar de jaren, naar de zeros en 90's, de 80's. Maar ook de 70's. Maar ja, goed, voor de 80's en de 70's heb ik jouw hulp dringend nodig. Want ik was nog zelf niet op deze planeet te bewonderen. Maar ja, bouwjaar is 88, betekent muzikaal bewustzijn is midden jaren 90. Dus van die plaatjes die ik heb meegemaakt in de jaren 80 heb ik niet veel meegekregen. Behalve dan zien de manen schijnen en dat soort dingen allemaal. Maar je moet het dus echt hebben van die de vergeten is de jaren 80, jaren 70. Je hebt er opvoeding voor nodig. Wil je mijn nanny zijn, ben je welkom. Studio@meerradio.nl. Ben je er klaar voor? Morgen is er een zonsverduistering. Ja. Ja, ik weet het. Ik heb het wel 1 keer al eerder meegemaakt. Toen was ik ongelooflijk zenuwachtig. Toen was ik denk ik ook 1 jaar of 11 of zo toen dat gebeurde. Hadden we de eclipse van 1999. Die was helemaal volledig in Schotland. Niet in Nederland. Dus bijna. Maar dan verwacht je nog echt van, oh, het wordt echt donker. Ja, dan wordt het echt donker zometeen hier buiten, midden op de dag. In 1 keer dan verduistert de zon en dan. Ik was ook op vakantie in Groningen. In de provincie Groningen, daar waren een aantal gemeenten daar. Die waren zo bang voor plunderingen. In het moment dat dat die zon verduisterd werd, dat ze de lantaarnpalen hadden aangedaan. Dus dan kreeg je in 1 keer om 1 uur 's middags was het dan al lantaarnpalen aan. Dus je verwacht echt wat. Heel erg spectaculair, die zonsverduistering. Maar nee, je kon het zonder bril echt niet zien. En dan moet je dus echt een enorme, sterke bril hebben die echt 0,0 aan UV-licht doorlaat. Beetje een soort laskap-idee. Met die speciale brilletjes. Ze zijn nu ook te koop, hoor. Je kan ze zeker kopen voor een eurotje of 40 per stuk als je ze al nog niet in huis hebt gehaald. Want ze zijn schaars geworden. Maar doe het maar niet met een cd'tje. Dat zijn ook van die dingen die worden dan ook heel erg afgeraden. Ja. Ja, voor je het weet zit je verkeerd en dan zit je zo in het midden van die cd. Van, toch naar naar de zon te kijken en ben je goed verblind geraakt. Dus het laatste wat je hebt gezien was een zonsverduistering. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga er toch wel morgen weer eventjes voor klaarzitten. Met een lastkap op mijn hoofd. Ja, eventjes. Zo'n moment maak je niet vaak mee. En ik weet ook niet of we nou überhaupt nog ooit in mijn leven een volledige zonsverduistering gaan meemaken. Maar deze die komt al wel aardig dichtbij, ja. Zeker wel. Maar goed, dat is pas morgen. Nu eerst even wat vergeten hitjes draaien. Terug naar het jaar 2008. In 2008 was Madonna ook nog steeds op de bühne te vinden. Steeds wat hitjes op de rij. Maar deze draaien we niet zoveel meer. Maar goed, ze heeft ook een oeuvre van ongeveer 50 tot 40 hits. Dus niet alles kunnen we nog meer draaien. Deze zijn we vergeten. Give it to me, Madonna.

Alesso, One Republic en In Your Eyes op Meer Radio. En daarvoor Madonna en haar Give It To Me. Het alweer 2008, de zomer van het jaar. En het jaar 2008 is ook het jaar geweest van een hele korte oorlog. De oorlog tussen Rusland en Georgië duurde maar een paar dagen. De afvallige regio Zuid-Ossetië, daar draaide het allemaal om. Uiteindelijk is Rusland toch wel degene met de beste papieren die hieruit is gekomen. Uiteindelijk hebben ze dus een erkenning geweest door sommige staten van de onafhankelijkheid van Abyssetië en ook Zuid-Ossetië. Ja, dat was 2008. Ook het jaar waarin de vliegtuigramp plaatsvond in Madrid. 153 mensen kwamen om het leven toen Spanair vlucht JK5022 neerstortte. Eigenlijk bij de opstijgen al gebeurde dit, bij de take-off. Het raakte naast de landingsbaan en vloog in brand. Uiteindelijk kwamen er dus 154 mensen om het leven. 18 mensen raakten ernstig gewond, maar dus niet alle. Ik noem nog een aantal mensen die het hebben overleefd. 18 mensen dus, die levend uit het toestel zijn gekomen. Maar net aan waar je dan zit, weet je dan toch denkt van, wat heeft mij nou, iets is er op deze tussen hemel en aarde wat ervoor heeft gezorgd dat ik deze vliegtuigramp overleeft. Ja, puur geluk, puur mazzel hebben. Oorzaak van deze ramp was uiteindelijk een verkeerd gekozen take-off configuratie. Het heeft even geduurd voordat ze erachter kwamen, maar het is toch gebeurd. En blijkbaar heeft er niets is er gaan waarschuwen of zo richting de piloten dat het was gebeurd. Dat ze de verkeerde take-off configuratie hadden gekozen. Erg. Ja, eigenlijk was ook deze menselijke fout en technische ontoereikbaarheid, moet ik dan zeggen. Je begrijpt wat ik bedoel. Dat het niet ondervangen is door technische vangnetten. Dat dit gebeurd heeft kunnen plaatsvinden en dat er dus zoveel mensen om het leven zijn gekomen. Dat is wel weer erg wrang. Ja, dus dit soort vliegtuigongelukken. Maar het is het risico wat we nemen als mens. Dat we ons toch het vertrouwen van ons leven in de handen leggen van techniek. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Kredietcrisis was ook 2008. Het begon allemaal in september bij het omvallen van Lehman Brothers in Amerika. Die vraagt faillissement aan. Dat is het grootste faillissement uit de geschiedenis. En daarna was er een soort van domino-effect. De een en de ander. En toen bleek dat ze allemaal eigenlijk geld lenen aan elkaar. En nou ja, dat was bijna geen touw meer aan vast te knopen van hoe het nou eigenlijk allemaal werkte. Maar het heeft wel een verstrekkende gevolgen gehad. Het heeft toch wel eventjes geduurd voordat we hier weer bovenop waren gekomen. Ja, het zijn maar een aantal mensen die hier echt van hebben geprofiteerd. En dat is mijn generatie, jazeker. De generatie die echt in begin jaren 10 een huis heeft gekocht. Ja, inderdaad. Echt generatie Gen Z haat mij, denk ik. Echt waar. 2008, ook het jaar geweest waarin Sebastian Vettel voor het allereerst een Formule 1 Grand Prix won. De Grand Prix van Monza was in handen gekomen van onze gezellige Vettel. Even wat verder terug in de tijd, terug in de 90s. Voor deze Jonah Vanati. Ja, Libera Anima. Dat wou ik zeggen.

Shanna Spyro op meer radio. En haar Material Lover. En daarvoor nog eventjes terug in de tijd, de 90s. Libera Elimania. Lovanotti, ik zeg het maar wat. Het is in ieder geval erg Italiaans. Even terug naar de zeros voor een dance classic. Rank 1, Awakening.

0: Awaking van Rank 1 op Meer Radio. Ja, dat is toch even een classicje. 2002 was dit, maar dat is niet de grootste en niet de bekendste plaat van Rank 1 geworden. Wat dat betreft moeten we nog even wat meer terug naar 2000. Want dan hadden ze het, om het Sensation thema te pakken. Ja. Zometeen is het tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. Dan gaan we terug in de tijd. Pak even een willekeurige top 40 uit het verleden erbij, waar we ons diep voor schamen als het gaat om een top 10 notering. En we gaan terug naar de jaren 10. Ja, want ook in de jaren 10 kunnen er vast wel wat plaatsen zijn geweest waar we ons nu diep voor schamen. En we gaan er zometeen eventjes uitgebreid bij stilstaan. Maar eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren het komende etmaal? Vanavond is het zonnig. Later vanavond en vannacht is het op wat sluierbewolking na onbewolkt. Er blijft wat wind staan uit het noordoosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden in het binnenland. Terwijl het aan zee in grote steden afkoelt naar 13 tot 17 graden. Morgen is het zonnig. In de noordelijke kustgebieden wordt het 24 graden. En verder zuidwaarts 25 tot 32 graden. En de hoogste temperaturen worden in het zuiden verwacht. En er waait een matig windje uit het oosten.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Natasha Bedingfield en I Wanna Have Your Babies op Meer Radio. Toch echt een totaal vergeten klassiekertje van deze Natasha Bedingfield.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Yes, we gaan even wat terug in de tijd. Terug naar het jaar 2013. Ook in dat jaar zit er vast wel iets in de top 40. Waar we ons nu echt diep en diep en diep voor schamen. 2013, dat is ook het jaar geweest waarin er een aanslag plaatsvond in winkelcentrum Westgate. Kunnen we dat nog herinneren? Nee, want dat is namelijk in Nairobi geweest. En het is een aanslag die werd opgeëist door islamitische milities. Het ging om uiteindelijk een dode aantal van 67. 67 bezoekers werden omgebracht. En medewerkers en bewakers werden daar doodgeschoten. En er vielen maar liefst 175 gewonden. En ongeveer 4 dagen lang wordt er nog een aantal mensen gegijzeld in dit winkelcentrum. Ja, het is een beetje zo raar altijd, maar het is echt waar. Zodra het in wat landen plaatsvindt waar we niet zoveel mee hebben. Weet je, hoeveel mensen zijn er nou naar Namibië geweest op vakantie? Nou, niet zoveel. Komt het ook niet zo heel erg groot in het nieuws? Dat ik dan toch heb, ja, wat is er nou belangrijker? Een aanslag in een winkelcentrum in Namibië? Of het feit dat we nu niet kunnen voetballen op amateurvelden omdat het gras te droog is? Ja, dan tot dat eerste, ja. Laten we in. Tuurlijk. Zo werkt het. 2013, ook het jaar geweest waarin Prins Friso overleed. 44 jaar geworden. Hij overleed in het paleis Huis Den Bosch aan de complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van hersenbeschadiging. Veroorzaakt door zuurstofgebrek bij een schietongeval eerder dat jaar. Hij kwam onder een lawine terecht en dat is hem uiteindelijk fataal geworden. Hij heeft nog wel even een aantal maanden in coma gelegen, maar ja. Ja, toch tragisch. Zo, ja, zo wel echt voor de familie ook, hè. Ja, ik heb toch iedere keer toch wel aan Bea denkt van, het is niet, hoort niet. Een moeder hoort haar kind niet te begraven. Dat hoort niet. Het is toch altijd wel weer tragisch. Wat dat betreft, ja, leven we mee. Ja, zo is het gewoon. 2013, ook het jaar geweest waarin Maastricht een weefselkundige. Een weefseldeskundige. Toch? Mark Post iets nieuws presenteert op het gebied van voedsel. Namelijk de kweekhamburger. Hij heeft dus zonder daadwerkelijk een dier te verwekken en een heel proces ervoor zorgt dat er een echte vleeshamburger is gekweekt in een lab. Ja. En dan is natuurlijk weer iedere keer de vraag van, wordt het nou de oplossing voor de bio-industrie? De bio-industrie die toch wel heel veel CO2-uitstoot in zich meebrengt, veel dierenleed. En, nou ja, goed, ga zo maar door. We kunnen daar heel erg lang over praten, over hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet is in de bio-industrie. Maar is de kweekhamburger dan een soort van oplossing? Nou ja, de schaal waarop we dit kunnen doen is beperkt en het is nogal prijzig. Dus ik ben bang dat het toch nog steeds lucratiever is om gewoon inderdaad koeien op te fokken en vervolgens te slachten en daar dan biefstuk van te maken. Ja, tot nu toe nog steeds wel. Ja. Dat ze zo'n grote kont hebben dat ze niet eens meer gewoon normaal kunnen bevallen. Dat elke koe via een keizersnede geboren moet worden omdat het anders niet past. Dat zijn de feiten. Ja. En we gaan even naar de top 40 kijken van het jaar 2013. En we zien wat er allemaal staat in de lijst der lijsten. Het was een zwoele zomer. Ja. Met zwoele zomerhits op de lijst. Nummer 10 was daarvoor. Merk je dat ik aan een gretje ben? Ja, ik ben aan het rekken. Ik ben al 100.000 poppers aan het wegklikken hier. Maar ze zijn weg, eindelijk. Waves van Mr. Props op nummer 10. Get Lucky, Daft Punk en Pharrell op 9. Van Nielsen en Miss Montreal op 8. Mi Sebro op 7. La La La van Naughty Boy en Sam Smith op 6. Dat was de debuutsingle van Sam Smith. Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell op 5. Animals, Martin Garrix, dat zou ook zijn debuut, nummer 4. Vandaag Bakermat op 2, op 3, sorry. 2 was voor Stromae, Papa Oete en nummer 1, Wake Me Up, Avicii. En wat gaan we dan eens draaien? Nou, kan er maar eentje zijn.

Febro en mi. Oh, absoluut top 40 geschiedschaamte. Daar is niks aan gelogen. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Je kan het dringend gebruiken, je hoort het al. Je kan mailen studio@meerradio.nl voor wat vergeten hits uit de jaren 70 en jaren 80. Ik laat mij heel graag verrassen. Eerst Harry Styles. American Girls.

0: Harry Styles op meer radio en American Girls.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan dat gebruiken en ik heb iets leuks binnengekregen. Of ik iets wil draaien van Shocking Blue. Maar dan moet ik wel iets draaien wat we niet meer zo vaak draaien. Of wij krijgen hem niet eens kennen. Nee, Venus, die ken ik wel. Dat is zo'n klassieker, zo'n all-time favorite. Maar dit is ook een hitje geweest en die draaien we nooit. Dus vandaar dat het voor mij, als ik mag kiezen, moet het dit de opvoeding. Blossom Lady, Shocking Blue. Lekker hoor.
1: Fedor's Muziek Nanny.

Shocking Blue. Blossom Lady op meer radio en de muziek Nanny voor dit uur. En tot zover mijn bijdrage aan Forgotten Faces voor deze week. Zometeen. Ah, suikerwafels. Jawel, we gaan zometeen naar België in sluimertijd met Gerben en Belle. En ik spreek je zondag weer een uurtje vak met een nieuwe aflevering van Meer Wakker.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Dat toch signalen kwamen van reële dreiging voor de meisjes en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de meisjes in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Sluimertijd op Meer Radio.

0: Goedenavond, het is weer tijd voor Slijmertijd. In dit geval nog steeds een weekje met Gerben, want Arjen is ook nog op vakantie. Maar ik hoop dat jullie als luisteraar lekker nog meegaan een weekje met ons op reis. We zijn natuurlijk,
1: Ja.
0: We zijn natuurlijk al een tijdje onderweg met de landen waar wij speciale muziek uitgehaald hebben. We hebben Frankrijk gehad, Italië gehad, Spanje hebben we gehad.
1: En vandaag
0: op verzoek van...
1: Mij persoonlijk?
0: Ja.
1: Want ik ben daar op vakantie geweest. Dus zal je wel vragen, waar ben ik dan op vakantie geweest?
0: Nou ja, waar ben je dan op vakantie geweest?
1: Ja, precies.
0: En
1: België,
0: weg.
1: België of all places.
0: En maar België is ook heel erg mooi. En ik wist eigenlijk niet dat daar zulke mooie muziek vandaan komt. Want meestal, dan Engeland en of Amerika, dat is dan
1: dat
0: wat voor, meer
1: dat is
0: in.
1: Vanzelfsprekend, ja.
0: Maar we hebben een hele mooie lijst voor jullie samengesteld. En ook wat nieuwtjes uit België, of over België in dit geval.
1: Ja.
0: En... daar gaan we je straks mee verblijden. Maar ook natuurlijk de lokale nieuwtjes die je niet kan missen. Maar we gaan eerst beginnen met Céla Sou en Reggae Muffin. Yeah.

0: Ja, en met dit soort nummers denk ik, hoe spreek je het uit?
1: Nou, Reggae dus, Muffin.
0: Reggae Muffin.
1: Gewoon Reggae Muffin, van Célassou.
0: Ja, het is Belgisch, denk ik.
1: Célassou, hè?
0: Daarom weet ik het niet, denk ik.
1: Het is al ver weg, hè?
0: Ja, 2,5 uur rijden, dan ben je er, hoor. Dus,
1: ja, Limburg.
0: Hangt er vanaf waar in België.
1: Ja, precies. Maar. Limburg is dichterbij dan.
0: Ja.
1: Of verder weg dan. België. Nou, vertel eens wat over België, zou ik wel zeggen.
0: Ja, weet je, ik ben er natuurlijk ongeveer 2 weken geweest. Naar een park met een... Mag ik de naam zeggen?
1: Of, ja, hoor. Ja,
0: Europark.
1: Ja.
0: Europarks in meervoud. Want we hebben 1 week in het ene park gezeten, Hoge Kemper.
1: Ja.
0: En de 2e week in Zilverstrand.
1: Ja, dat is net zoiets als in Nederland.
0: Centerparks
1: en
0: Centerparks of wat dan ook. Ja,
1: ja precies. Klopt, dat soort dingen.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was echt hartstikke leuk. En ja, dan denk je, wat doe je daar? Nou, bijvoorbeeld friet eten natuurlijk.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Denk je, nou, wat gaan we eten vanavond? Ja. Friet, in principe.
1: In principe heb je alleen maar friet gegeten.
0: Nee. Had ik hier de studio niet meer ingekomen waarschijnlijk.
1: Maar is het niet zo dat in België heet het patat en in Nederland heet het een friet? Of is dat anders?
0: Ja, ze zeggen dat net even anders, hè?
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, wat maakt het uit?
1: Maakt niet uit. Hé, leuke feitjes over België. Vertel eens wat.
0: Ja. Bijvoorbeeld Antwerpen. Als je aan België denkt, dan denken de meeste mensen gelijk aan de hoofdstad natuurlijk, Antwerpen. En die is al eeuwen een belangrijk internationaal centrum voor de diamant.
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Nu heb ik niet zo heel veel diamanten, maar als je ze zoekt, dan moet je in Antwerpen zijn.
1: Ja, daar staat ze onbekend. Klopt.
0: Ja. En ik ben ook wel fan van Formule 1.
1: Ja.
0: En nou, toevallig heb ik vandaag kaartjes gekocht voor de vrijdag in Zandvoort.
1: Oh, daar ben ik ook een keer geweest. Het is zo geweldig.
0: Echt zo geweldig. Dus is, ik ben er echt heel enthousiast over.
1: Ja.
0: Maar het is de laatste keer in Zandvoort, hè?
1: Dus
0: als je toch nog een keer de Formule 1 wil zien, kan je ook naar Spa-Francorchamps.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de bekendste, of een van de bekendste racecircuits ter wereld. Hè?
1: Nou, ze vinden het ook een van de leukste, spannendste, maar ook gevaarlijkste racecircuits van de wereld. Want het is nu nog niet zo heel lang geleden is er weer een dode daar gevallen. Dus je moet wel heel goed doen waar je mee. Maar inderdaad, Spa-Francorchamps, prachtig tussen al die bergen, glooiende hellingen en zo in de Ardennen. Ja, fantastisch.
0: Ik ben wel eens in Spa toevallig ook
1: van dat water.
0: Een weekje weg geweest.
1: Ja, lekker. Ja,
0: dan kan je gewoon natuurlijk een Spa-blauw en een Spa-rood.
1: Ja.
0: Kom maar op, dat is reclame, maar dat mag. Het komt uit België tenslotte.
1: Maar wist je trouwens, over Antwerpen gesproken, bij de diamanten, daar staat natuurlijk ook Mannekepis.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Die wordt elke keer regelmatig omgekleed als er een of andere officiële feestdag of zo is. Die heeft een hele garderobe, wist je dat?
0: Nee, dat had ik echt niet geweten.
1: Heb jij Mannekepis wel eens gezien? Want het is een heel klein beeldje, hè?
0: Ja. Ik zat nog te dubben om hem in mini-formaat te kopen voor mijn vriendin.
1: Ja.
0: Want meestal koop ik iets aan de, hoe heet zo'n armband?
1: Ja, bedelarmbandje.
0: Bedelarmband.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou, wat koop je uit België? Dus,
1: België is dat ook bekend om zijn hele mooie modestad, Antwerpen. Dus je had ook wat daarvan.
0: Had ook een mooi kledingstuk, ja.
1: En om de prachtige, heerlijke bonbons, wat ook kunstwerkjes op zich. Dus,
0: ja, die zijn zo lekker daar. Ja. Dat is het gewoon uitgevonden, bij wijze van spreken, ja.
1: En weet je wat ook uit België komt? Lost Frequencies. En dat is een onwijs goede band die heel vaak samenwerkingen doet met andere artiesten.
0: Ja.
1: En het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is samen. Die wordt gezongen door Yannick Davy. En Yannick, die was vroeger dat hele kleine jongetje met dat rode haar in de film van Annie M.G. Schmid.
0: Ja.
1: Kan je dat nog herinneren?
0: Jij zegt dat. Ik geloof gelijk wat jij zegt.
1: Ik kom niet op zijn naam. Dat is weer lekker slim van me. Maar
0: is, reality, zullen we maar zeggen.
1: Nou, dit is reality dat ik het weer eens een keertje niet uit mijn hoofd heb. Net wist ik het nog. Het is niet Kruimeltje, maar die andere.
0: Nou, misschien weet je het zo, Kuifje? Of,
1: Nee, dat is niet van Annie M.G. Schmid. Nee, ik ga het zo opzoeken.
0: Echt,
1: en,
0: het zo
1: maar
0: op?
1: Hij heeft zich ontpopt tot een hele grote artiest. Samen met Lost Frequencies is hier reality. Ga maar dansen.

0: Wat is het toch een fantastische artiest, hè? Stromae. Geweldig.
1: Ja, dat is ook een van zijn beste nummers tot nu toe, denk ik.
0: Zeker, maar dat, die man is zo gevoelig. Dat hoor je in elke noot die hij zingt. Even, we gaan even naar het lokale nieuws. Er is namelijk iets gebeurd van de week. 'S nachts rond een uur of 3:15 ging het alarm af bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp.
1: Ja.
0: Er is vooralsnog niets buitgemaakt, maar op 27 juli was de kazerne ook al doelwit van een inbraak. En het staat niet op zich, want er is gewoon een inbraakgolf in de Noord-Hollandse brandweerkazernes.
1: Ja.
0: En dat komt omdat brandweerlieden hebben van die hele grote gereedschappen. Weet je, van die hele grote hydraulische scharen.
1: Om een dak van een auto af te knippen.
0: Precies. En daar zijn ze dus eigenlijk op uit, op dat redgereedschap.
1: Het is prachtig, dat gereedschap, maar ze moeten er mensen mee redden. Dus,
0: het is toch verschrikkelijk dat ze dat willen jatten.
1: Maar wat heb je er thuis aan met zo'n schaar?
0: Nou, die dingen zijn een meter groot.
1: Ze zien het niet, maar ik probeer zo'n schaar te imiteren.
0: Voor de kijkers thuis.
1: Voor de kijkers thuis,
0: Het is inderdaad gigantisch. En weet je wat het trieste daarvan is? Dat er vandaag of morgen is het een keertje mis.
1: Ja.
0: En gaan er mensen de verkeerde kant op, omdat het juist de gereedschap niet meer aanwezig is.
1: Nou, je zal zelf maar in je auto liggen in de knoei.
0: Ik heb zoiets van, als je iemand kent, misschien is het wel een familielid van je of een vriend van je, en je ziet zo'n stuk gereedschap daar liggen, in godsnaam, meld voor mijn part misdaad anoniem of zo.
1: Doe wat.
0: Maar dit kan gewoon niet.
1: Bel 112.
0: Bel 112. Doe er wat mee. Holla die. Oké, we gaan weer door met onze Belgische tour. En we zijn begonnen, we zijn begonnen natuurlijk met wat rustigere muziek. En nu gaan we naar een heel vrolijk nummer. En dat heeft te maken met het Songfestival. Ja. Kan je dat nog herinneren? Hoe oud was jij toen? Ja, dan zit je het al te verklappen.
1: Sorry. Het kan niet uit mijn hoofd opnieuw meer. Ja. Hoe oud was ik toen?
0: Ja, hoe oud was jij toen?
1: Uit welk jaar dit nummer was?
0: Even kijken hoor. Uit welk jaar was dit nummer?
1: Kan ik je zeggen hoe oud ik was?
0: Ja, ik weet wel dat zij... Oh, wacht even. Shem Davy is 40 jaar oud dit jaar. Dus dat is in 86 geweest.
1: Ja. Nou, er is een vraag voor de luisteraars. Ik ben geboren in 1970.
0: Zat je vol in je puberteit?
1: 30, 40, 50, 56 jaar geleden.
0: Ja, je zat vol. Toen was je 16, vol in je puberteit. Dus, maar Sandra Kim, waar we het over hebben, was pas 13 jaar toen ze het Songfestival won. Ja. Daarna hebben ze een minimumleeftijd ervoor ingesteld. Dat hadden ze al, maar toen hebben ze erover gelogen. Ja, ze hadden 15 jaar, maar ze hadden gelogen over Sandra Kim. Ja, en toen won ze ook nog, dus ze konden er ook niet meer eruit gooien.
1: Nee. En het jaar daarna was het Songfestival ongetwijfeld in België.
0: Ja.
1: Zullen we hem draaien?
0: Het lijkt me helemaal leuk. Kunnen we weer meezingen? Ik zeg, ga met die banaan.
1: Komt-ie.

0: anders gewoon de radio's met Bart Peters. She goes na na na na in Guilty Pleasure. Ja!
1: Ja, ja!
0: Hé, hey, gaat hij niet verder?
1: Jawel, jawel. Ah, gelukkig. Ik trok de schuif een beetje naar beneden.
0: Ja, ja. Jij had een filletje gevonden. Dat is een beetje technisch voor de luisteraar, maar het is een achtergrondmuziekje.
1: Muziekje, ja.
0: En dat is een achtergrondmuziekje die Arjan heeft gemaakt. Want Arjan heeft een
1: item. Arjan heeft niet de Muppets uit.
0: Nee, het filletje.
1: Ja,
0: filletje.
1: Ja, ja.
0: Dat zeg ik ook echt.
1: Alle respect voor Arjen trouwens.
0: Ja, trouwens, zeker ja. Wel. Want wij hebben altijd rond het 9:30, dus om 9:30, hebben wij de Schniebel. En jij had zoiets van Schniebel, wat is in hemelsnaam Schniebel?
1: Nee, dat zou ik niet of zeggen, maar ja, het is een Schniebel. Ja.
0: Een Schniebel is dus inderdaad een spelletje wat Arjan en ik spelen.
1: Ah, ja, ja, ja, dat is met die dobbelstenen.
0: Ja. Ja? Als ik even nummer heb, dan mag ik wat zeggen. Dan mag hij geen veto zeggen en andersom. Maar goed, de dobbelstenen zijn er niet. En jij kwam met een nummer aan waarvan ik had van... Oké. Ik denk, nou ja, dan mag jij een keertje gewoon de Schniebel uitspelen. En kan ik geen veto zeggen. En jij mag dus lekker gaan praten over dit nummer.
1: Nou, dat is één nummertje verder nog.
0: Is het nog één nummertje? Ja. Nee, dat is dit nummer.
1: Dit nummer?
0: Ja, dat is het.
1: Van Milo?
0: Nee.
1: We gaan eerst naar Milo. You and me.

0: Milo met You and Me. En we hadden even een Belgische spraakverwarring met de sniebel. En dat is ook allemaal nieuw. Anders en zo. Maar ik ga jou nu toch het podium geven om jouw sniebelplaat aan te kondigen. Ja.
1: Ja, en ik hoorde dat de Muppets, die hebben we net al gedraaid.
0: Ja.
1: Maar hij hoort erbij, toch?
0: Ja, nou, bij jouw verhaal mag je de Muppets zetten.
1: Kijk, daar komt hij nog één keer dan, de Muppets.
0: Ja!
1: Nee, nou, ik mocht één plaat uitkiezen uit alle Belgische platen die we vandaag hebben. En zoals ik al aan het begin van de uitzending zei, ik ben 2 weekjes in België geweest. En daar hebben we kennis gemaakt met, nou niet echt hoor, op tv en op de radio natuurlijk, met Willy Sommers.
0: Ja, en wie is Willy Sommers dan?
1: Ja, ik heb werkelijk geen idee.
0: Nee, dat is leuk.
1: Eigenlijk, ja, je geeft het woord aan mij.
0: Ja.
1: Ik ken alleen Willy Sommers van onze vakantie in België.
0: Ja.
1: Omdat ik hier samen met mijn vriendin Judy...
0: Ja.
1: Elke keer meezong, als die, of op de radio, of wij zaten via de tv naar Q Music, die dan op het strand daar in België stond. Dat was op zich wel grappig.
0: Ja.
1: En dan kwam elke keer Willy Sommers voorbij. Ja. Dus dat was gewoon...
0: Gewoon eigenlijk jouw vakantie. Net als iedereen heeft altijd zo'n vakantieplaat. Ja. Waar als je dat nummer hoort, dan ben je meteen weer terug.
1: Dan ben ik meteen weer terug in België.
0: Het is een Vlaamse zanger. En die is al sinds de jaren 70 is hij al bekend.
1: Jongen, ik had niet geweten.
0: Ik ken dit nummer alleen maar in de Nederlandse versie. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw versie.
1: En dan heet hij niet Laat de zon in je hart. Maar in het Nederlands is dat...
0: Laat de zon in je hart.

0: is de Belgische versie, hè? Duurt nog maar even.
1: Oh ja, we hebben de Nederlandse songtekst ook gevonden.
0: Ja, René Schuurmans. Ja. Dus, en trouwens, nog even terugkomend op Yannick en Lost Frequencies. Hij speelde toen Pluk van de Petterflat.
1: Ah, dat was het.
0: Dus
1: was
0: alle administratie is nu weer helemaal recht en zo.
1: Gelukkig.
0: Zeg, wij kunnen er niet omheen. Ook in Hoofddorp, Haarlemmermeer, Badhoevedorp en waar dan ook is er morgen wat aan de hand. Want om 1:15 wordt 88... Ongeveer 7:15 s'avonds is circa 88% tot 90% van de zon bedekt door de maan. Ja. En het beste zie je dat bij zo min mogelijk lichtvervuiling, noemen ze dat. Hè? En wij hebben in Haarlemmermeer natuurlijk door alle kassen en door Schiphol en zo best wel wat lichtvervuiling. Dus het is een ding om zoveel mogelijk naar de kust te gaan om het goed te zien. Maar wat gaat er gebeuren? De zon die bedekt dus de schaduw van de maan bedekt dus de zon. Dus dan krijg je een bijna hele zonsverduistering. Ik heb dat een keer eerder meegemaakt. Was ik in Frankrijk.
1: 1999 was
0: het. Ja, was ik in Frankrijk. En het bijzondere was, dat was midden op de dag toen. En ik was bij een riviertje en in ene alle vogels zwegen.
1: Jeetje.
0: Ja. Alle bomen leken wel te verstillen. En je hoorde alleen maar het water ruisen en het werd donker. En het was zo spooky en zo immens, bijzonder.
1: Ja, nee, maar dat is ook echt heel bijzonder, ja. Ja, de maan komt tussen de zon en de aarde te staan, toch? Zeg ik het verkeerd?
0: Wacht even, hoor.
1: Zoeken we op.
0: De zon, even kijken, hoor.
1: Even voor de...
0: Om 88% tot 90% van de zon wordt bedekt door de maan. Dus de maan komt tussen de aarde en de zon.
1: Ja, dat zei ik. Ja.
0: Ja. En het is dan best wel een dingetje. Want je kan er niet met het blote oog naar kijken.
1: Dat zou ik niet doen, nee.
0: Nee, je moet echt een goedgekeurde eclipsbril daarvoor hebben. Want je kan echt oogschade opleveren. En waarom zeg ik? De zon zakt natuurlijk in het westen in de zee. En vanuit Haarlemmermeer is dat ook best wel heel goed te zien. Ja. Omdat de lichtvervuiling aan de andere kant zit.
1: Ja.
0: Dus je kan het heel goed zien. Maar in godsnaam, doe daarmee voorzichtig. Dan is er nog wat anders aan de hand. Want... de zonsverduistering is waarschijnlijk een once in a lifetime. Want ik lig waarschijnlijk met een tuintje op mijn buik als het weer gaat gebeuren. Ergens in 2080 of zo. Maar wat er ook bijzonder is, is dat er planeten op een rij staan. 6 planeten die staan dan, als je daar naartoe kijkt, op een rij. Komt ook niet vaak voor. Mercurius, Jupiter, Mars, Saturnus, Uranus en Neptunus. Die vormen een hele grote boog. En die staan dan heel strak aan de sterrenhemel. En omdat de maan best wel... Het is geen volle maan of zo, dus het is best wel donker. Ga je dat heel goed kunnen zien. En dan nog eens een keertje... Is er nog een sterrenregen. Dus nacht, dus opvolgend daarvan... komen er soms 50 tot 65 vallende sterren per uur voorbij...
1: Zo.
0: Dus ik zet mijn tent op het strand of bij het Haarlemmermeer.
1: Neem je eclipsbril mee?
0: Ik neem zeker mijn eclipsbril mee.
1: En jou horen we niet meer.
0: Nee. Maar ik denk, heel veel mensen gaan er, waar dan ook in Haarlemmermeer, gaan er echt voor zitten. En dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: Nee, maar de laatste keer was 1999.
0: Ja.
1: Dus dat is 27 jaar geleden.
0: Ach, wat voel ik me oud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, precies. Dus ja.
0: Weet je, we gaan ervan genieten, maar wel veilig.

0: Ja, wie was dat?
1: Voyage, Voyage van Kate Ryan.
0: Nou, precies.
1: Ook een leuke Belgische. Niet dan? Ja, toch?
0: Ik kan er even niet voor me halen. Maar,
1: nee? Nou, mooie meid. Okay. Ik heb nog een nieuwtje lokaal. De N201 is 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. De N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk, dus dat is echt de nieuwe N201, is van 13 tot en met 17 augustus van 8 uur van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en aan de Waterwolftunnel. Ja, er gaat zoveel verkeer overheen, dat wil je niet weten. Ja,
0: als de N201 afgesloten wordt, dan heb je echt een probleem.
1: Ja, maar daarom doen ze het ook echt 's nachts.
0: Ja.
1: En het is volgens mij in de weekenden. Dus ik denk dat dat wel ook wel heel verstandig is. Maar er gaat, ja, eigenlijk ligt het er nog niet eens zo lang. Maar het is zo'n drukke weg geworden. Het is natuurlijk heel de Flora Holland ligt daar.
0: Ja, ik rijd er bijna elke dag overheen. Ja? Ik weet het, ja. Ja, ik woon aan de andere kant van Hoofddorp. Aan de Overboskant, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ja, als ik ook maar iets naar het centrum moet doen. Ja, ik kan eventueel wel binnendoor, hoor, als ik wil.
1: Ja, oké. Okay,
0: maar over het algemeen ga je over de...
1: Maar dat stuk, dat is al natuurlijk helemaal vernield. Maar dit is echt het stuk van...
0: Ja, het stuk verderop nog.
1: Ja,
0: richting Aalsmeer.
1: Richting Aalsmeer. Ja, tussen Aalsmeer en Amstelveen in.
0: Ja.
1: Weet je wel? Of naar richting Aalsmeer en dan dat stukje met Legmeerdijk.
0: Ja, bij de Waterwolftunnel.
1: Ja, bij de Waterwolf. Dus dat iedereen daar rekening mee kan houden.
0: Ja, nou, dat is echt heel belangrijk, ja.
1: Zeker weten. We gaan verder met onze Belgische tour. En kun je dat nog herinneren dat Giel Beelen altijd gasten in de studio had? En die ging dan live, dat was toen vrij nieuw, live spelen. En dat was een nummer van Triggerfinger. En dat was eigenlijk niet echt een instrumentaal nummer. Of dan is het dus volledig gearrangeerd, geproduceerd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment waren ze in de studio en toen deden ze het ook akoestisch. En dat is een hele grote hit geworden.
0: Giel Beelen heeft hele rare dingen in de studio gedaan.
1: Ja.
0: Daar gaan we het vooral niet over hebben. Hier komt-ie.
2: Sluimertijd op meer radio.

0: Ja, deze was live bij Giel Beelen.
1: Ja, en volgens mij zaten ze op, hoe heet het, met lepeltjes op een kopje te tikken. Op het, het laatste stukje. Leuk, hè? Ja, ik vind het wel leuk.
0: Moet je maar net weten, Jan.
1: Ja, ik zit zo een beetje door onze playlist te kijken. En we eigenlijk best wel hele leuke nummers uit België gehaald. Als ik het zo mag zeggen. Er zit echt wel hele leuke dingen tussen. Heel veel herinneringen zitten eraan. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie er nu eentje in staan. En daar had ik het van de week ook over. Dat is Clouseau. Dat de twee jongens,
0: daar
1: Koen en Chris. Ja, dat is echt 1992 was dat, uit mijn hoofd. Ik heb overal wel een herinnering aan. Muziek heeft dan natuurlijk altijd met verbinding en met herinneringen te maken en zo. Als je een beetje daar gevoelig voor bent, dan heb je daar overal wat aan. Maar wist jij dat de naam Clouseau verwijst naar inspecteur Clouseau uit de Pink Panther films? Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, zeker. Turut.
1: Ja, die dan. Dus, ja.
0: Hey, dat is echt iets wat ik vandaag geleerd heb, man.
1: Ja, dat is
0: echt niet. Nee.
1: Ja, wat grappig. En in Nederland hadden ze mega succes. Niet in de laatste plaats, omdat Koen Wouters met zijn grote Bambi-ogen elke vrouw helemaal gek kreeg.
0: Ja.
1: Om het zo maar te krijgen. En ze treden nog steeds op. Ze zijn nog steeds heel groot. En volgens mij zit hij ook in de jury van de Vlaamse Voice of Vlaanderen.
0: Ja, ik heb ze wel eens gezien, ja. Dus, Amsterdam Live of zo.
1: En dan komt hij weer voorbij in een of andere film van Gooise Vrouwen. Ja. Dat zag je ook op een gegeven moment Koen Wouters. Toen dachten we, oh, hij is wel oud geworden. Maar toen dacht ik tegelijkertijd van, ja, ik ben zelf ook 40 jaar ouder geworden. Dus dat klopt wel. Ja. Maar een van de mooiste nummers vind ik Domino.

0: Ja, helaas, we kunnen hem niet helemaal draaien.
1: Nee, we moeten even afscheid nemen.
0: Met het nieuws.
1: Zeker, en wij gaan. Ik ga jou heel hartelijk bedanken voor het invallen voor Arjan.
0: Ik heb het heel graag gedaan.
1: Nou, dat is.
0: Dus Arjan, als je nog een keer op vakantie wil,
1: denk aan Gerben. Het wordt wel, hartstikke leuk.
0: Je hebt mijn nummer.
1: Zo is dat. En dankjewel. En voor de luisteraars, slaap wel. En voor de anderen die nog onderweg zijn, wel thuis.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: keep on walking. En dat was Kazoo aan het begin van deze Nice and Slow. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Inderdaad, tot 12 uur ben ik weer bij, hoor.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En natuurlijk de bekende ingrediënten, zoals mooie muziek. Maar ook een 2 van 1. Straks de 10:30 is die voor Albert West. Nu gaan we naar de zomer. Hier is Simon Keijzer voor je.

En na Simon Keizer hoorde je Mark Elman met zijn versie van Something's Got a Hole in My Heart. Origineel van Gene Pitney. Hij doet het ook trouwens samen een keer met Gene Pitney. En daarna hoorde je Lovely Day van Bill Withers. Hier is Take That. How Deep Is Your Love?

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen, is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
4: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
3: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meer radio, Haarlemmermeer, nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: is eigenlijk al een heel oud nummer uit de jaren 50. Maar dit was de versie uit de jaren 80 van niemand minder dan Alison Moyet.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Was trouwens Love Letters, hè? Hier is Albert West voor je, 2 keer. Als eerste, Don't Say You Leave...

En dat is de saxofoon van Stan Getz in The Girl from Ipanema met Astro Gilberto samen en Joao Gilberto. En hier is een plaat van Simply Red, een oud nummer van Held Melvin en de Blue Notes. Dit is If You Don't Know Me By Now. Zometeen hoor je ook Peter and Gordon met een oud nummer van Buddy Holly, True Love Ways. En Groovy Kind of Love is van Phil Collins die je gaat horen.

Uit de film Buster, Groovy Kind of Love door Phil Collins. Mike McDonald is onlangs toegetreden weer tot de Doobie Brothers en doet mee op hun nieuwe album. Onder meer met dit nummer, Learn to Let Go.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: De titelsong van het liefdesdrama Endless Love door Lionel Richie en Diana Ross.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben nog 1 uur te gaan met straks naar 11:30. Natuurlijk Susanne Freek, speciaal voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee nummers van Kevin James hier bij meer radio. Nu een nummer van Yves Dutheil uit 1977. Dat in 1979 werd vertaald door Benny Nijman. Dit is de gitaar van Francis Goya op... Een ode aan Maastricht. Benny Nijman.

komt uit Schotland, Carole Kidd. En het was zij 1992 met When I Dreamed. En dit is tot 11:30. I Finally Found Someone van Bryan Adams en Barbra Streisand. Fresh hoor je ook van Kool & The Gang. En Baby I'm Yours, dat is een hele oude. En die is van Barbara Lewis. Tot zo weer, na het NOS Journaal. I

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Suzanne Freek, ze zijn niet alleen heel populair in Nederland, maar ook in België. Daar hebben ze onlangs nog opgetreden voor een zeer groot publiek. Trouwens, dit was speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, welterusten, tot zo. I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Hier is een 2 van 1 van Kevin James. Als eerste hoor je The Book of Love en daarna hoor je Once in a Lifetime. The Book of Love.

En hiermee begon het allemaal in 1966 voor Jacques Dutronc. Dat was zijn allereerste hit, Le Playboy. Hier is Anouk samen met Douwe Bob in Hold Me. En zometeen hoor je ook Destiny's Child met Emotion.

0: wereldhit voor Chicago in 1976 met de stem van Peter Cetera. Dat was If You Leave Me Now. En tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met de Mary Jane Girls All Night Long. Wel te rusten, hè?
1: Hey boy.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.